u gekozen nummer is niet in gebruik. Het door u gekozen nummer is niet in gebruik.